0: Uvek sam u te... Tako ti se svide od Arašida.
1: You listen the best radio in town.
2: Op top, op top, op top, op top, op top.